0: in experiments. In experiments.
1: Kurkentrekkers. Mijn favoriet is een kelnersmes. Snel, simpel en over het algemeen niet al te duur. Ik heb er eigenlijk altijd wel één in mijn handtas zitten. Je weet maar nooit, toch? Het kelnersmes bestaat uit een schroef, een klein scherp mesje om de folie van de fleshals mee door te snijden en een hefboom.

0: pan bestaat uit een boven- en een onderdeel. Zo krijg je de kurk namelijk makkelijk uit de fles. Met het mesje snij je het folie open onder de dikke richel van de flessenhals. Je maakt een inkeping aan de voorkant. Dan draai je de fles en dan maak je nog een inkeping.
1: Hier zijn ze allemaal omhoog gegaan. Wat ga je doen? Kruid dat ik het zo? Twee. Twee. Zo. Zo. 이상 엉클 주였습니다.

daarna maak je een inkeping aan de zijkant omhoog. Zo kun je de folie makkelijk van de fles krijgen. Dan plaats je de schroef in het midden van de kurk. Je maakt een aantal slagen. Maar let op, dit is een belangrijke tip. Zorg ervoor dat er altijd één boog boven de kurk zichtbaar blijft. Hierdoor zorg je er namelijk voor dat de schroef de kurk niet doorboort en dat je dus ook geen restjes kurk in je wijn krijgt. Dat is wel handig, toch? Dan plaats je het bovenste deel van de hefboom op de rand van de fles en je haalt het handvat voorzichtig omhoog. Komt de kurk al een beetje uit de fles? Dan plaats je het tweede deel op de rand van de fles en je haalt weer voorzichtig de hefboom omhoog.